0: kaart had gekregen. En het slot van de wedstrijd werd daarom overgedaan en dat heeft niets aan de uitslag veranderd. Het weer nog bewolkt en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam op en koelt het af tot een graad of 6. Komende dag opnieuw buien, met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
2: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. In Castricum hebben twee politieke partijen samen raadsvragen gesteld over mogelijk gebruik van staalslakken in halfverharde wandelpaden in natuurgebieden. Er geldt een verbod op het gebruik van staalslak in de gemeente. Maar de fracties van Pro en Lokaal Vitaal vrezen dat mogelijk toch resten staalslak terechtkomen op de paden in de natuur. Daar willen ze duidelijkheid over. Ook vragen de partijen om strengere controles en meer onderzoek. In een huis aan de Kasteelstraat in Oud-Karspel is maandag brand ontstaan. De brand was vermoedelijk ontstaan in een elektrische installatie in de aanbouw van de woning. De bewoners waren op dat moment niet thuis en verder raakte ook niemand gewond. De opgeroepen brandweer kreeg het vuur na aankomst snel onder controle, waardoor de schade beperkt bleef tot de aanbouw. Het huis aan de Bannenwaard in Alkmaar, waarbij zondag een explosief werd afgestoken, is nog net geen 24 uur later opnieuw doelwit geweest. Deze keer lijkt de schade mee te vallen. Hulpdiensten kwamen opnieuw grootschalig in actie en een nieuw sporenonderzoek is opgezet. In november was het ook al raak en was bovendien op de woning geschoten. Daarvoor zijn twee verdachten opgepakt. Volgens omwonenden zijn twee weken geleden camera's weggehaald. Een 56-jarige man uit Heerhugowaard is veroordeeld voor het stalken van zijn buurvrouw. Hij stuurde liefdesbrieven, belde aan, schreeuwde naar haar vanaf zijn balkon. De vrouw voelde zich daardoor lange tijd onveilig. De rechter legde de man 150 uur taakstraf op, waarvan 50 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Tijdens de proeftijd moet hij een begeleiding krijgen, therapie volgen en mag hij geen contact leggen met het slachtoffer. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Proef de zee bij visspecialist Heusie in Bergen. Geniet van onze gegrilde tonijn met wakame en sesamdressing. Onze kibbeling van superverse kabeljauw is echt de allerlekkerste. Per portie €6,95. 6 garnalennuggets voor slechts €4,95. Visspecialist Heusie, Bergen. Altijd het beste.
1: Poeprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel.

0: tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is gisteravond brand gesticht. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels naar het gebouw, waarna brand uitbrak in de bosjes voor het pand. Gisteren kwamen de eerste 15 asielzoekers aan in de opvang. Meer dan 300 tegenstanders hadden zich 's avonds bij het gebouw verzameld. De mobiele eenheid greep in nadat agenten ook werden bekogeld. Rond de opvanglocatie geldt nu een noodbevel. Tot in de ochtend mag er niemand komen. Premier Jette noemt de brandstichting ronduit schandalig. En ook andere politici en bestuurders veroordelen de actie van de railschoppers. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. En ondanks dat liet het bedrijf het schip toch varen. In maart 2024 botste het schip tegen een enkele kilometers lange brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen daarbij om het leven. De Amerikaanse justitie wil de economische schade van $5 miljard gaan verhalen op de eigenaren van het schip. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avrotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. Tijdens de optreden van Israël dit jaar waren kort pro-Palestijnse leuzen te horen. 4 mensen zijn daarna uit de zaal verwijderd. Het weer bewolkt en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam op en koelt het af tot een graad of 6. Komende dag opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Hallo, met Kees.
3: Truus hier, hoe gaat het?
2: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
3: Wel eens aan een hulphond gedacht?
4: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radio Nieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Twee mannen die zondag in Akersloot door agenten met getrokken dienstwapens werden aangehouden, blijken niets strafbaars te hebben gedaan. De politie ging met spoed naar een woning aan het Fluitje Kruidpad in Akersloot na een melding over een mogelijk vuurwapen in de woning. Agenten hielden ze allebei onder schot bij de aanhouding. De woning werd doorzocht en niets gevonden. De mannen bleken onschuldig te zijn en na verhoor weer vrijgelaten. In een huis aan de Kasteelstraat in Oud-Karspel is maandag brand ontstaan. De brand was vermoedelijk ontstaan in een elektrische installatie in de aanbouw van de woning. De bewoners waren op dat moment niet thuis en verder raakte ook niemand gewond. De opgeroepen brandweer kreeg het vuur na aankomst snel onder controle, waardoor de schade beperkt bleef tot de aanbouw. Een 27-jarige man uit Herugewaard is veroordeeld tot 40 uur taakstraf voor het stelen van kentekenplaten die later zijn gebruikt bij de kunstroof uit het Drents Museum. De rechter vond bewezen dat hij in opdracht de kentekenplaten stal in Friesland. Die kentekenplaten belanden op een Volkswagen Golf die voor de kunstroof werd gestolen in Alkmaar. De taakstraf hoeft hij niet meer uit te voeren omdat hij lang in voorarrest zat. De werkzaamheden aan de Hoevenweg tussen Alkmaar en Egmond gaan deze week niet door. De provincie Noord-Holland stelt het vervangen van het asfalt uit vanwege de kou en de verwachte regen. De belangrijke provinciale weg blijft daarom gewoon open voor verkeer. Ook buslijn 165 tussen Alkmaar en Egmond kan gewoon blijven rijden volgens de normale dienstregeling. Wanneer de werkzaamheden alsnog plaatsvinden, kan de provincie niet zeggen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Lust Heusie Bergen. Altijd het beste.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten, 2.000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruiken agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken wel steeds minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Politici en bestuurders hebben verontwaardigd gereageerd op de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht gisteravond. Premier Jette noemt de actie schandalig. De burgemeester zegt dat de actie van de relschoppers een diepe impact heeft op de inwoners van de noodopvang en de omwonenden. Bij het protest in Loosdrecht gooiden relschoppers met vuurwerk, waardoor brand ontstond, en ook werden agenten bekogeld. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. Ondanks dat liet het bedrijf het schip toch varen. In maart 2024 botste het schip tegen een grote brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen om het leven. De Amerikaanse justitie wil $5 miljard aan economische schade gaan verhalen op de eigenaren van het schip. Odido wist pas 2 dagen na de hack begin dit jaar dat er miljoenen klantgegevens waren gestolen. Het telecombedrijf kwam daar pas achter toen de hackersgroep ze een bericht stuurde. Odido zei gisteren dat ze beter hadden kunnen communiceren na de hack. De gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is tussen de 3 en 10 graden. Overdag trekken er buien over het land met kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt wel de zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Met afdelingen in heel Nederland zijn we altijd dichtbij. Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radio Nieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Twee mannen die zondag in Akersloot door agenten met getrokken dienstwapens werden aangehouden, blijken niets strafbaars te hebben gedaan. De politie ging met spoed naar een woning aan het Fluitje Kruidpad in Akersloot na een melding over een mogelijk vuurwapen in de woning. Agenten hielden ze allebei onder schot bij de aanhouding. De woning werd doorzocht en niets gevonden. De mannen bleken onschuldig te zijn en na verhoor weer vrijgelaten. Er komen voorlopig geen rijen zonnepanelen op het parkeerterrein in Hargen aan Zee. De vijf leveranciers die zich in september aanmelden hebben geen interesse meer. De tender van de gemeente bleek onwettig te zijn en toen werd aangeboden om een correcte tender op te stellen, bedankte alle vijf partijen. Intussen is het elektriciteitsnet weer voller geworden. Dat maakt tijdige aansluiting onzekerder en stroom levert nu te weinig geld op. Leerlingen van het Petrus Canisius College in Alkmaar en Heilo hebben ruim 35.000 euro ingezameld voor stichting Villa Joep. Villa Joep zamelt geld in voor onderzoek naar medicatie voor neuroblastoom, een vorm van kinderkanker. De leerlingen zamelden geld in op PCC-actiedagen met allerlei activiteiten. Ze haalden ruim 5.000 euro meer op dan het recordbedrag van vorig jaar. Maandag is de opbrengst symbolisch overhandigd aan Villa Joep. In Heilo stopt René van Splunter als fractievoorzitter van de VVD. Van Splunter zat sinds 2002 in de gemeenteraad en al bijna 24 jaar was hij ook fractievoorzitter. Als reden noemt hij dat de VVD waarschijnlijk geen deel gaat uitmaken van het college in de komende raadsperiode. Hij ziet zichzelf niet als oppositieleider en maakt daarom plaats voor een nieuwe generatie. Van Splunter neemt eind deze maand afscheid. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: EJV Media Producties maakt teksten voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven, brochures, folders, websites, kranten en tijdschriften. Wil je zelf leren schrijven? Ook dat kan. Kijk op www.driedenkstappen.nl. Meer weten? Kijk op ejvmediaproducties.nl.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten. Dat zijn er 2000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding van de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruikten agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht gisteravond schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de acties niet zullen worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang. Saoedi-Arabië heeft tijdens de oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt het persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren, is niet bekend. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avrotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. Israël ging gisteravond wel door naar de finale. Het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is 3 tot 10 graden. Overdag trekken er buien over het land met ook kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt wel af en toe de zon. Het wordt 10 tot 13 graden.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. In Castricum hebben twee politieke partijen samen raadsvragen gesteld over mogelijk gebruik van staalslakken in halfverharde wandelpaden in natuurgebieden. Er geldt een verbod op het gebruik van staalslakken in de gemeente. Maar de fracties van Pro en Lokaal Vitaal vrezen dat mogelijk toch resten staalslak terechtkomen op de paden in de natuur. Daar willen ze duidelijkheid over. Ook vragen de partijen om strengere controles en meer onderzoek. In een huis aan de Kasteelstraat in Oud-Karspel is maandag brand ontstaan. De brand was vermoedelijk ontstaan in een elektrische installatie in de aanbouw van de woning. De bewoners waren op dat moment niet thuis en verder raakte ook niemand gewond. De opgeroepen brandweer kreeg het vuur na aankomst snel onder controle, waardoor de schade beperkt bleef tot de aanbouw. Het huis aan de Bannenwaard in Alkmaar, waarbij zondag een explosief werd afgestoken, is nog net geen 24 uur later opnieuw doelwit geweest. Deze keer lijkt de schade mee te vallen. Hulpdiensten kwamen opnieuw grootschalig in actie en een nieuw sporenonderzoek is opgezet. In november was het ook al raak en was bovendien op de woning geschoten. Daarvoor zijn twee verdachten opgepakt. Volgens omwonenden zijn twee weken geleden camera's weggehaald. Een 56-jarige man uit Heerhugowaard is veroordeeld voor het stalken van zijn buurvrouw. Hij stuurde liefdesbrieven, belde aan, schreeuwde naar haar vanaf zijn balkon. De vrouw voelde zich daardoor lange tijd onveilig. De rechter legde de man 150 uur taakstraf op, waarvan 50 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Tijdens de proeftijd moet hij een begeleiding krijgen, therapie volgen en mag hij geen contact leggen met het slachtoffer. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: www.omroepmax.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland uit Rusland. En dat is opvallend omdat Nederland en andere Europese landen proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Het is niet duidelijk hoeveel van het Russisch gas in Nederland wordt gebruikt, omdat de haven van Rotterdam een belangrijke rol heeft als doorvoerhaven voor andere Europese landen. Het aantal keren dat de politie geweld heeft gebruikt is vorig jaar opnieuw toegenomen. Er waren 25.000 geweldsincidenten, 2.000 meer dan het jaar ervoor. De politie spreekt over een verharding van de maatschappij. Het meeste geweld wordt gebruikt bij aanhoudingen. Eerder werd al bekend dat er ook steeds meer geweld is tegen agenten. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van de relschoppers. Een protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond in de bosjes naast het gebouw. Agenten die het vuur wilden blussen werden bekogeld. De ME greep in om de demonstratie te stoppen. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. En een Britse man is veroordeeld tot 15 jaar cel voor seksueel misbruik van minderjarige jongens. De man probeerde eerst de rechtszaak te ontlopen door te doen alsof hij ernstig ziek was. En ook zijn broer werkte eraan mee door hem in een rolstoel naar het politieverhoor te brengen. Later in het onderzoek ontdekte de politie dat de man loog over zijn ziekte en nu is hij alsnog veroordeeld. En het weer de hele dag wisselvallig met een mix van wolken, zon en regen. Ook is er kans op hagel en onweer. Aan de kust kan het flink waaien, tot 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Kun jij wat extra hulp gebruiken? Dan heb ik goed nieuws. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van een luisterend oor tot praktische hulp. Ontdek hoe we jou kunnen helpen. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits in Noord-Holland begint met vertraging op de A7 van Horen naar Zaanstad tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend. Daar moet je 10 minuten geduld hebben. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Twee mannen die zondag in Akersloot door agenten met getrokken dienstwapens werden aangehouden, blijken niets strafbaars te hebben gedaan. De politie ging met spoed naar een woning aan het Fluitjekruidpad in Akersloot na een melding over een mogelijk vuurwapen in de woning. Agenten hielden ze allebei onder schot bij de aanhouding. De woning werd doorzocht en niets gevonden. De mannen bleken onschuldig te zijn en na verhoor weer vrijgelaten. In een huis aan de Kasteelstraat in Oud-Karspel is maandag brand ontstaan. De brand was vermoedelijk ontstaan in een elektrische installatie in de aanbouw van de woning. De bewoners waren op dat moment niet thuis en verder raakte ook niemand gewond. De opgeroepen brandweer kreeg het vuur na aankomst snel onder controle, waardoor de schade beperkt bleef tot de aanbouw. Een 27-jarige man uit Herugewaard is veroordeeld tot 40 uur taakstraf voor het stelen van kentekenplaten die later zijn gebruikt bij de kunstroof uit het Drents Museum. De rechter vond bewezen dat hij in opdracht de kentekenplaten stal in Friesland. Die kentekenplaten belanden op een Volkswagen Golf die voor de kunstroof werd gestolen in Alkmaar. De taakstraf hoeft hij niet meer uit te voeren omdat hij lang in voorarrest zat. De werkzaamheden aan de Hoevenweg tussen Alkmaar en Egmond gaan deze week niet door. De provincie Noord-Holland stelt het vervangen van het asfalt uit vanwege de kou en de verwachte regen. De belangrijke provinciale weg blijft daarom gewoon open voor verkeer. Ook buslijn 165 tussen Alkmaar en Egmond kan gewoon blijven rijden volgens de normale dienstregeling. Wanneer de werkzaamheden alsnog plaatsvinden, kan de provincie niet zeggen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: www.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorold Megens met het NOS Journaal. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van relschoppers. Protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand, zag deze NH-verslaggever.
2: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bosjes stonden daar in de fik.
1: Hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Ook in Apeldoorn en Den Haag was het gisteravond onrustig bij protesten tegen asielopvang. In Apeldoorn werden 5 mensen aangehouden nadat er met vuurwerk was gegooid. In Den Haag moest de politie ingrijpen toen voor- en tegenstanders tegenover elkaar kwamen te staan. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland uit Rusland. Dat is opvallend, omdat Nederland en andere Europese landen proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Behalve door Nederland wordt in Europa ook door Spanje, Frankrijk, België en Portugal nog Russisch vloeibaar gas geïmporteerd. De Europese Unie wil dat de import vanaf volgend jaar helemaal wordt verboden. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël, dat zich ook plaatste voor de finale van zaterdag. In een café in Utrecht gingen fans wel kijken, maar soms met gemengde gevoelens.
3: Er zijn er maar weinig hier die naar het scherm kijken.
4: Hier gaan de eerste mensen al weg, want Israël komt eraan.
5: We staan natuurlijk niet achter wat er allemaal gebeurt op dit moment in de wereld. We willen inderdaad Israël niet supporten, dus daarom gaan we naar buiten.
1: De volgende halve finale is morgenavond. Het weer, de dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wat buien, later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A7 van Horen naar Zaanstad tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend. Daar heb je bijna 10 minuten oponthoud, net als op de A44 naar Amsterdam tussen knooppunt Ommerdijk en de afrit Noordwijkerhout. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen heb je bij knooppunt Velzen 5 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
2: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat in Noord-Holland file op de A44 naar Amsterdam. Tussen Oegstgeest en Kaagdorp heb je 5 minuten oponthoud. Het heeft te maken met een lange file op de A4 naar Amsterdam door een ongeluk. En op de A7 van Horen naar Zaanstad sta je bij Purmerend zo'n 5 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Twee mannen die zondag in Akersloot door agenten met getrokken dienstwapens werden aangehouden, blijken niets strafbaars te hebben gedaan. De politie ging met spoed naar een woning aan het Fluitje Kruidpad in Akersloot na een melding over een mogelijk vuurwapen in de woning. Agenten hielden ze allebei onder schot bij de aanhouding. De woning werd doorzocht en niets gevonden. De mannen bleken onschuldig te zijn en na verhoor weer vrijgelaten. Er komen voorlopig geen rijen zonnepanelen op het parkeerterrein in Hargen aan Zee. De 5 leveranciers die zich in september aanmelden hebben geen interesse meer. De tender van de gemeente bleek onwettig te zijn en toen werd aangeboden om een correcte tender op te stellen, bedankte alle 5 partijen. Intussen is het elektriciteitsnet weer voller geworden. Dat maakt tijdige aansluiting onzekerder en stroom levert nu te weinig geld op. Leerlingen van het Petrus Canisius College in Alkmaar in Eilo hebben ruim 35.000 euro ingezameld voor stichting Villa Joep. Villa Joep zamelt geld in voor onderzoek naar medicatie voor neuroblastoom, een vorm van kinderkanker. De leerlingen zamelden geld in op PCC-actiedagen met allerlei activiteiten. Ze haalden ruim 5.000 euro meer op dan het recordbedrag van vorig jaar. Maandag is de opbrengst symbolisch overhandigd aan Villa Joep. In Eilo stopt René van Splunteren als fractievoorzitter van de VVD. Van Splunteren zat sinds 2002 in de gemeenteraad en al bijna 24 jaar was hij ook fractievoorzitter. Als reden noemt hij dat de VVD waarschijnlijk geen deel gaat uitmaken van het college in de komende raadsperiode. Hij ziet zichzelf niet als oppositieleider en maakt daarom plaats voor een nieuwe generatie. Van Splunteren neemt eind deze maand afscheid. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Oh.

0: EJV Media Producties maakt teksten voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven, brochures, folders, websites, kranten en tijdschriften. Wil je zelf leren schrijven? Ook dat kan. Kijk op www.driedenkstappen.nl. Meer weten? Kijk op ejvmediaproducties.nl.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Verschillende politici reageren verontwaardigd op de brandstichting gisteravond bij een noodopvang in Loosdrecht. Premier Jetten noemt de actie van de relschoppers schandalig. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond naast het gebouw. Naar schatting waren er 300 tot 400 demonstranten aanwezig.
4: De bijeffecten van die immigratie zijn mij te gortig. En ik ben bang voor het leven van mijn kinderen. Daarom sta ik hier.
5: Onze mensen eerst. Ik weet niet wat ik... Ik maak me alleen maar boos.
3: Hulpverleners werden bekogeld en de ME greep in. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er 30 nog bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers, meldt de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Als het bericht klopt, staat dit haaks op uitspraken van president Trump en minister Hegseth van Defensie. Die zeiden eerder dat het Iraanse leger verpletterd is en niet langer een bedreiging vormt. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks alle Europese plannen om daar vanaf te komen. Afgelopen kwartaal was dat 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland. Dat komt door lange termijn contracten, zegt deze energiedeskundige.
6: Dus dat ze contracten hebben voor 10 of 15 jaar Russisch LNG, dan moet je een goede reden hebben om dat contract op te kunnen zeggen. En die reden komt eraan. Dat is het verbod van de EU uit op de import van Russisch LNG.
3: Het verbod geldt vanaf volgend jaar. Vorig jaar zijn in Nederland 100 mensen verdronken. Dat zijn er 13 minder dan in 2024. Onder de slachtoffers zijn relatief veel ouderen. 41 van de 100 waren ouder dan 60. CBS-cijfers gaan alleen over zogenoemde accidentele verdrinking. Daarnaast verdronken vorig jaar ook 100 mensen bij zelfdoding en 42 bij een verkeersongeluk. Het weer. De dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wel wat buien. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A4 naar Amsterdam tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep. Daar heb je 10 minuten op onthoud. Richting Amsterdam heb je voor knooppunt Bad Hoeverdorp ook 10 minuten vertraging door de werkzaamheden. En op de A44 naar Amsterdam sta je een kwartier in de file tussen Wassenaar en Kaagdorp. Dat komt nog door de nasleep van een ongeluk op de A4. Die weg is vrij. En op de N207 van Alphen aan de Rijn naar Hillegom heb je bij Leimuiden ook nog zo'n 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Hallo, met Kees.
3: Truus hier, hoe gaat het?
2: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
4: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In Castricum hebben twee politieke partijen samen raadsvragen gesteld over mogelijk gebruik van staalslakken in half verharde wandelpaden in natuurgebieden. Er geldt een verbod op het gebruik van staalslakken in de gemeente. Maar de fracties van Pro en Lokaal Vitaal vrezen dat mogelijk toch resten staalslak terechtkomen op de paden in de natuur. Daar willen ze duidelijkheid over. Ook vragen de partijen om strengere controles en meer onderzoek. In een huis aan de Kasteelstraat in Oud-Karspel is maandag brand ontstaan. De brand was vermoedelijk ontstaan in een elektrische installatie in de aanbouw van de woning. De bewoners waren op dat moment niet thuis en verder raakte ook niemand gewond. De opgeroepen brandweer kreeg het vuur na aankomst snel onder controle, waardoor de schade beperkt bleef tot de aanbouw. Het huis aan de Bannenwaard in Alkmaar, waarbij zondag een explosief werd afgestoken, is nog net geen 24 uur later opnieuw doelwit geweest. Deze keer lijkt de schade mee te vallen. Hulpdiensten kwamen opnieuw grootschalig in actie en een nieuw sporenonderzoek is opgezet. In november was het ook al raak en was bovendien op de woning geschoten. Daarvoor zijn twee verdachten opgepakt. Volgens omwonenden zijn twee weken geleden camera's weggehaald. Een 56-jarige man uit Heerhugowaard is veroordeeld voor het stalken van zijn buurvrouw. Hij stuurde liefdesbrieven, belde aan, schreeuwde naar haar vanaf zijn balkon. De vrouw voelde zich daardoor lange tijd onveilig. De rechter legde de man 150 uur taakstraf op, waarvan 50 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Tijdens de proeftijd moet hij een begeleiding krijgen, therapie volgen en mag hij geen contact leggen met het slachtoffer. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: EJV Media Producties maakt teksten voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven, brochures, folders, websites, kranten en tijdschriften. Wil je zelf leren schrijven? Ook dat kan. Kijk op www.driedenkstappen.nl. Meer weten? Kijk op ejvmediaproducties.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Op de rellen tegen een AZC in Loosdrecht kwamen volgens de gemeente gisteren zo'n 300 tot 400 mensen af. Protest liep uit de hand, relschoppers gooiden met fakkels en vuurwerk, waardoor er brand ontstond. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland heeft het veel invloed op de asielzoekers.
4: We horen dagelijks van vluchtelingen die dit natuurlijk allemaal meekrijgen. Hun huis wordt in de fik gestoken en ze hebben ook sociale media, ze hebben ook toegang tot NOS. En we horen ook echt van hen dat dit heel veel effect op hen heeft.
3: Ook bij AZC-protesten in Apeldoorn en Den Haag was het onrustig. Nederland haalt nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks Europese plannen om daar juist vanaf te komen. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de Nederlandse import van vloeibaar gas uit Rusland. Ook andere Europese landen, waaronder Spanje, Frankrijk en België, importeren nog Russisch gas. De Europese Unie wil daar vanaf volgend jaar een verbod op invoeren. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. Het aantal geweldsincidenten steeg met 9% naar ruim 25.000. Het overgrote deel van de stijging is fysiek geweld zonder inzet van geweldsmiddelen, zegt de politie.
5: Dus dat is de sterke arm, zoals dat ouderwets heet, maar vooral ook geweld tegen goederen. En dan moet u denken aan het intrappen van een deur of het forceren van een raam ten behoeve van de hulpverlening.
3: Blijkt ook dat agenten steeds minder vaak hun vuurwapen gebruiken. Dat komt door betere trainingen en doordat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. De plannen voor een Trump Tower aan de Australische Gold Coast gaan niet door. Projectontwikkelaars geven de schuld aan de volgens hen toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren van $1,5 miljard werd 3 maanden geleden nog aangekondigd en zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Volgens lokale media tekenden meer dan 120.000 mensen een petitie tegen de bouw. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen vooral stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot vanavond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een lange file naar Amsterdam op de A4. Voor knooppunt De Hoek heb je 20 minuten op onthoud. Het heeft te maken met de werkzaamheden. En op de A10, de ring van Amsterdam, sta je bij Durgerdam een kwartier in de file door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A10 staat ook file bij Amsterdam buiten Veldert. Daar moet je nog eens rekening houden met 20 minuten tijdverlies. Dat is op de ring Zuid richting Utrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
2: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is nog druk rond Amsterdam en dat heeft te maken met onder meer werkzaamheden op de A4. Van Den Haag naar Amsterdam sta je tussen Roelof Arendsveen en knooppunt De Hoek een kwartier in de file. Verder is de A1 dicht van Amersfoort naar Amsterdam bij Naarden na een ongeluk. Omrijden kan via Almere over de A27 en de A6. En op de A10 Zuid richting Utrecht sta je nog in de file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In Castricum hebben twee politieke partijen samen raadsvragen gesteld over mogelijk gebruik van staalslakken in half verharde wandelpaden in natuurgebieden. Er geldt een verbod op het gebruik van staalslakken in de gemeente. Maar de fracties van Pro en Lokaal Vitaal vrezen dat mogelijk toch resten staalslak terechtkomen op de paden in de natuur. Daar willen ze duidelijkheid over. Ook vragen de partijen om strengere controles en meer onderzoek. In een huis aan de Kasteelstraat in Oud-Karspel is maandag brand ontstaan. De brand was vermoedelijk ontstaan in een elektrische installatie in de aanbouw van de woning. De bewoners waren op dat moment niet thuis en verder raakte ook niemand gewond. De opgeroepen brandweer kreeg het vuur na aankomst snel onder controle, waardoor de schade beperkt bleef tot de aanbouw. Een 27-jarige man uit Herugewaard is veroordeeld tot 40 uur taakstraf voor het stelen van kentekenplaten die later zijn gebruikt bij de kunstroof uit het Drents Museum. De rechter vond bewezen dat hij in opdracht de kentekenplaten stal in Friesland. Die kentekenplaten belanden op een Volkswagen Golf die voor de kunstroof werd gestolen in Alkmaar. De taakstraf hoeft hij niet meer uit te voeren omdat hij lang in voorarrest zat. De werkzaamheden aan de Hoevenweg tussen Alkmaar en Egmond gaan deze week niet door. De provincie Noord-Holland stelt het vervangen van het asfalt uit vanwege de kou en de verwachte regen. De belangrijke provinciale weg blijft daarom gewoon open voor verkeer. Ook buslijn 165 tussen Alkmaar en Egmond kan gewoon blijven rijden volgens de normale dienstregeling. Wanneer de werkzaamheden alsnog plaatsvinden, kan de provincie niet zeggen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God. Waar is ze?

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning, het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten, blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. Drie fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BPF Bouw en het pensioenfonds Zorg en Welzijn. Drie weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Veel Nederlandse oud-studenten in het buitenland zijn onbereikbaar voor DUO, de instantie die studiefinanciering en terugbetalingen beheert. Daardoor kunnen studieschulden vaak niet worden geïnd en verjaren die na 5 jaar. Vorig jaar ging het om zo'n 21.000 oud-studenten met samen 170 miljoen euro aan openstaande schulden. Het kabinet wil daarom dat studenten verplicht hun contactgegevens doorgeven aan DUO. Ook wil het kabinet de verjaringstermijn voor onbereikbare oud-studenten verlengen van 5 naar 10 jaar. Van de 33 Iraanse raketbases langs de Straat van Hormuz zijn er nog 30 bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers. Dat schrijft de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Berichten staan haaks op eerdere uitspraken van president Trump en minister van Defensie Pete Hegseth. Die zeiden dat het Iraanse leger verpletterd is en geen bedreiging meer vormt. Aan de Gold Coast in Australië komt geen Trump Tower. De plannen daarvoor zijn afgeblazen. Projectontwikkelaars zeggen dat dat komt door wat ze noemen de toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Het weer er nog tot besluit. Eerst nog af en toe zon. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is nog druk op de wegen in Noord-Holland. De A10 staat file, de ring van Amsterdam op de ring west en zuid richting Utrecht. De vertraging is een kwartier. De A5 van Amsterdam naar Hoofddorp sta je 10 minuten in de file voor knooppunt Raasdorp door een pechgeval. Richting Amsterdam op de A5 sta je 12 minuten vast voor de aansluiting met de A10. Verder heb je 10 minuten oponthoud op de N201 van Hilversum naar Uithoren bij Kortenhoef. En de A1 van Amersfoort naar Amsterdam is na een ongeluk weer vrij. Maar je hebt nog wel een kwartier vertraging tussen Baarn en Blaricum. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.

0: Waarom het niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een 51-jarige Alkmaarder die 2 jaar geleden de 18-jarige vriendin van zijn dochter aanrandde, is veroordeeld tot een werkstraf van 200 uur. De jonge vrouw was dronken en overnacht in het huis van de verdachte na een verjaardagsfeestje. Toen zij half op de bank lag te slapen, streelde de man haar over haar lichaam. 'S'nachts betastte hij haar ook op de slaapkamer van zijn dochter, waar het slachtoffer in bed lag. Er was 4 maanden cel geëist. Hello kan volgende week beginnen met de herinrichting van de Vennewatersweg. Een kort geding dat de stichting Heilloze Weg had aangespannen bij de Raad van State, waarin om een verbod werd gevraagd, is door de stichting verloren. De stichting wilde dat de wegwerkzaamheden werden uitgesteld totdat er uitspraak was in de juridische procedure over het bestemmingsplan. De rechter geeft echter toestemming, mede gelet op de verkeersveiligheid. Dinsdagavond is een automobilist gevlucht naar een aanrijding op de Voorburggracht in Zuid-Scharwoude. Door de botsing liep de achtergebleven auto flinke schade op. Getuigen zagen de bestuurder na het ongeval met hoge snelheid wegrijden richting Noord-Scharwoude. De politie kwam snel ter plaatse en zocht vergeefs naar de doorgereden automobilist. De politie vraagt getuigen of mensen met camerabeelden uit de omgeving om zich te melden. Er komen voorlopig geen rijen zonnepanelen op het parkeerterrein in Hargen aan Zee. De 5 leveranciers die zich in september aanmelden hebben geen interesse meer. De tender van de gemeente bleek onwettig te zijn en toen werd aangeboden om een correcte tender op te stellen, bedankte alle 5 partijen. Intussen is het elektriciteitsnet weer voller geworden. Dat maakt tijdige aansluiting onzekerder en stroom levert nu te weinig geld op. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: De Bovenkamp met het NOS Journaal. Bij het geweld rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn gisteravond 3 mensen aangehouden. Man van 28 uit Huizen wordt verdacht van brandstichting. Daarnaast zijn 2 minderjarigen aangehouden. De ene komt uit Kortrijk en zou geweld hebben gebruikt tegen een journalist en tegen de politie. De andere minderjarige komt uit Amersfoort en zit vast voor het gooien van stenen en fakkels. Bij het protest ontstond gisteravond brand en hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Daarna greep de ME in. Het laboratorium van Clinical Diagnostics had vorig jaar de beveiliging niet in orde toen het werd gehackt. Dat concludeert de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen die mee hadden gedaan aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Volgens de inspectie voldeed het lab voor en tijdens de hack niet aan de regels. Het marineschip Zijne Majesteit Evertsen is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, waar het landen in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot daarna de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. 3 fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BPF Bouw en het pensioenfonds Zorg en Welzijn. 3 weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar korte files die enkele minuten vertraging opleveren. En op de A10 heb je bij Amsterdam Buitenveldert, op de Ring van Amsterdam, 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Herken jij de kracht van een klein gebaar? Dan is dit iets voor jou. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook donateur. Ga naar humanitas.nl en doneer vandaag nog.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In Castricum boeken Lokaal Vitaal, VVD en D66 vooruitgang bij de besprekingen over een nieuw coalitieakkoord. Over sommige onderwerpen is al overeenstemming bereikt, over andere thema's wordt nog stevig onderhandeld. Welke thema's dat zijn, willen de betrokken partijen niet vertellen, maar bekend is dat de partijen de afgelopen jaren verdeeld waren over de opvang van asielzoekers en statushouders. Volgende week donderdag moet meer duidelijk zijn. De woning aan de Bannenwaard in Alkmaar, die afgelopen week twee keer het doelwit was van een explosief, is op last van de burgemeester Schouten gesloten. Bewoners moeten het pand verlaten en in de straat zijn camera's teruggeplaatst voor toezicht. De woning was eerder in november 2025 ook al het doelwit van geweld. Toen werd een explosief in de tuin gegooid en op het huis geschoten. Justitie heeft €10.000 tipgeld uitgeloofd. Het college van Alkmaar heeft in een stevige brief aan de gemeenteraad flinke kritiek geuit op de onlangs opgestapte wethouder Christian Schouten van D66. Uit vrijgegeven interne documenten blijkt dat Schouten cruciale informatie heeft achtergehouden voor de gemeenteraad en ook binnen het college. Hij was als eerst op de hoogte dat het COA medio maart 54 statushouders wilde plaatsen in Hotel Alkmaar, maar hield lang vol dat het alleen geruchten waren. In een huis aan de Kasteelstraat in Oud-Karspel is maandag brand ontstaan. De brand was vermoedelijk ontstaan in een elektrische installatie in de aanbouw van de woning. De bewoners waren op dat moment niet thuis en verder raakte ook niemand gewond. De opgeroepen brandweer kreeg het vuur na aankomst snel onder controle, waardoor de schade beperkt bleef tot de aanbouw. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Proef de zee bij visspecialist Heusie in Bergen. Geniet van onze gegrilde tonijn met wakame en sesamdressing. Onze kibbeling van superverse kabeljauw is echt de allerlekkerste. Per portie €6,95. 6 garnalennuggets voor slechts €4,95. Visspecialist Heusie, Bergen. Altijd het beste.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: www.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Oud-PVV-minister Faber maakte zich schuldig aan stemmingmakerij toen ze staatsnoodrecht wilde gebruiken voor strenge asielmaatregelen. Ambtenaren vonden de motivering voor noodrecht niet toereikend en zeiden dat hij waarschijnlijk zou sneuvelen in de Kamer of voor de rechter. Toch hield Faber steeds vol dat de dragende motivering klaar of bijna klaar was. Dat blijkt uit stukken die Nieuwsuur opvroeg. Na veel gesteggel liet de toenmalige coalitie het noodrecht los en kwamen de gewone wetten. Eén daarvan, de zogeheten asielnoodmaatregelenwet, haalde het vorige maand de Eerste Kamer niet na een draai van de PVV. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen de politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het lab dat tests uitvoert voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, Clinical Diagnostics, voldeed niet aan de regels voor het beveiligen van persoonsgegevens. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen die hadden meegedaan aan het onderzoek. Het marineschip Zijne Majesteit Evertse is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, maar het landde in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot erop de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Het weer nog. Vanuit het westen trekken stevige buien over het hele land, met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Ook morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat 10 minuten in de file op de afsluitdijk in beide richtingen, de A7 tussen Noord-Holland en Friesland. En op de A10 Zuid staat file bij Amsterdam Buitenveldert en de vertraging is bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat 10 minuten in de file op de A10, de ring van Amsterdam, bij Amsterdam Buitenveldert. Het gaat om de ring zuid van Amsterdam richting Utrecht. Verder rijdt het langzaam op de A5 naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. En daar is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In Castricum boeken Lokaal Vitaal, VVD en D66 vooruitgang bij de besprekingen over een nieuw coalitieakkoord. Over sommige onderwerpen is al overeenstemming bereikt, over andere thema's wordt nog stevig onderhandeld. Welke thema's dat zijn, willen de betrokken partijen niet vertellen, maar bekend is dat de partijen de afgelopen jaren verdeeld waren over de opvang van asielzoekers en statushouders. Volgende week donderdag moet meer duidelijk zijn. De woning aan de Bannenwaard in Alkmaar, die afgelopen week twee keer het doelwit was van een explosief, is op last van de burgemeester Schouten gesloten. Bewoners moeten het pand verlaten en in de straat zijn camera's teruggeplaatst voor toezicht. De woning was eerder in november 2025 ook al het doelwit van geweld. Toen werd een explosief in de tuin gegooid en op het huis geschoten. Justitie heeft €10.000 tipgeld uitgeloofd. Twee mannen die zondag in Akersloot door agenten met getrokken dienstwapens werden aangehouden, blijken niets strafbaars te hebben gedaan. De politie ging met spoed naar een woning aan het Fluitjekruidpad in Akersloot na een melding over een mogelijk vuurwapen in de woning. Agenten hielden ze allebei onder schot bij de aanhouding. De woning werd doorzocht en niets gevonden. De mannen bleken onschuldig te zijn en na verhoor weer vrijgelaten. In Castricum hebben twee politieke partijen samen raadsvragen gesteld over mogelijk gebruik van staalslakken in halfverharde wandelpaden in natuurgebieden. Er geldt een verbod op het gebruik van staalslakken in de gemeente. Maar de fracties van Pro en Lokaal Vitaal vrezen dat mogelijk toch resten staalslak terechtkomen op de paden in de natuur. Daar willen ze duidelijkheid over. Ook vragen de partijen om strengere controles en meer onderzoek. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Proef de zee bij visspecialist Heusie in Bergen. Geniet van onze gegrilde tonijn met wakame en sesamdressing. Onze kibbeling van superverse kabeljauw is echt de allerlekkerste. Per portie €6,95. 6 garnalennuggets voor slechts €4,95. Visspecialist Heusie, Bergen. Altijd het beste.
1: EJV Media Producties maakt teksten voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven, brochures, folders, websites, kranten en tijdschriften. Wil je zelf leren schrijven? Ook dat kan. Kijk op www.driedenkstappen.nl. Meer weten? Kijk op ejvmediaproducties.nl.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Ron van Kam met het NOS Journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in een week tijd ruim 200.000 vapes en meer dan 50.000 doosjes met nicotinezakjes in beslag genomen. De NVWA vond ze in 6 zeecontainers in Hoekse Waard en in een opslag in Noord-Brabant. Zowel de verkoop van vapes met een zoet smaakje als nicotinezakjes is verboden in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat 87% van de mensen die vapen hun producten via de zwarte markt kopen. RTL en Videoland hoeven Edwin de Roy van Zuiderwijn vooraf geen inzage te geven in het scenario van de nieuwe dramaserie over het Nederlandse Koningshuis. Dat heeft de rechter bepaald in een procedure die was gestart door de voormalige echtgenoot van prinses Margarita. De Roy van Zuiderwijn heeft geen vertrouwen in de manier waarop Videoland met de feiten omgaat. De rechter vindt de eis tot inzage voor uitzending een vorm van censuur. Normaal wordt pas achteraf beoordeeld of een uitzending onrechtmatig was. Ouders moeten kinderen zo laat mogelijk een mobieltje geven en sociale media pas toestaan als hun kind 16 is. Dat staat in een advies van de gemeente Arnhem, schoolbesturen, kinderopvangen en maatschappelijke organisaties aan ouders in Arnhem. Mobiele telefoons zijn al verboden in de klas, maar Arnhem wil een stap verder gaan en roept ouders op om ook buitenschool kinderen zo lang mogelijk geen smartphone te geven. Het is verslavend en geestdodend, zeggen de initiatiefnemers. Ook krijgen kinderen veel desinformatie te zien en is cyberpesten een groot probleem. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het weer vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Wat langzaam rijdend verkeer in onze regio op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel. Bij Amsterdam Buitenveldert 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Kun jij wat extra hulp gebruiken? Dan heb ik goed nieuws. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van een luisterend oor tot praktische hulp. Ontdek hoe we jou kunnen helpen. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland staat er file op de A10, de Ring Zuid van Amsterdam, bij Amsterdam Buitenveldert. Door werkzaamheden heb je daar 10 minuten op onthoud. En op de N208 van Sassenheim naar Velzen sta je 10 minuten in de file voor de aansluiting met de A22. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een 51-jarige Alkmaarder die 2 jaar geleden de 18-jarige vriendin van zijn dochter aanrandde, is veroordeeld tot een werkstraf van 200 uur. De jonge vrouw was dronken en overnacht in het huis van de verdachte na een verjaardagsfeestje. Toen zij half op de bank lag te slapen, streelde de man haar over haar lichaam. 'S Nachts betastte hij haar ook op de slaapkamer van zijn dochter, waar het slachtoffer in bed lag. Er was 4 maanden cel geëist. Hello kan volgende week beginnen met de herinrichting van de Vennewatersweg. Een kort geding dat de stichting Heilloze Weg had aangespannen bij de Raad van State, waarin om een verbod werd gevraagd, is door de stichting verloren. De stichting wilde dat de wegwerkzaamheden werden uitgesteld totdat er uitspraak was in de juridische procedure over het bestemmingsplan. De rechter geeft echter toestemming, mede gelet op de verkeersveiligheid. Dinsdagavond is een automobilist gevlucht naar een aanrijding op de Voorburggracht in Zuid-Scharwoude. Door de botsing liep de achtergebleven auto flinke schade op. Getuigen zagen de bestuurder na het ongeval met hoge snelheid wegrijden richting Noord-Scharwoude. De politie kwam snel ter plaatse en zocht vergeefs naar de doorgereden automobilist. De politie vraagt getuigen of mensen met camerabeelden uit de omgeving om zich te melden. Er komen voorlopig geen rijen zonnepanelen op het parkeerterrein in Hargen aan Zee. De 5 leveranciers die zich in september aanmelden hebben geen interesse meer. De tender van de gemeente bleek onwettig te zijn en toen werd aangeboden om een correcte tender op te stellen, bedankte alle 5 partijen. Intussen is het elektriciteitsnet weer voller geworden. Dat maakt tijdige aansluiting onzekerder en stroom levert nu te weinig geld op. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster.music.nl. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien met eronder PVV en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met eronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, start de systemen sinds vanochtend in fases weer op. Volgens het bedrijf is daarvoor een tijdelijke stroomvoorziening in gebruik genomen. Door de brand in het datacentrum hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand is volgens het datacentrum in volle gang. Maar 1 op de 5 Oekraïners in Nederland zegt nu terug te willen als dat kan. De meerderheid verwacht niet de komende 2 jaar weer naar huis te gaan, blijkt uit onderzoek van de Rijksoverheid. Steeds meer Oekraïners zien voor zichzelf een toekomst in Nederland. Ruim 40% zegt ook niet terug te willen als het weer veilig is in Oekraïne. Dat percentage is een stuk hoger dan 2 jaar eerder, toen dezelfde mensen die vraag ook kregen. Safaripark Beekse Bergen is een groot deel van de dag dicht geweest na een ontsnapping van een cheetah. Een verzorger ontdekte ruim voor openingstijd dat de cheetah weg was uit zijn verblijf. Daarop werd besloten het park niet te openen voor bezoekers totdat het dier gevangen was. Dat lukte rond 1 uur. De cheetah was snel gevonden. Omdat hij in een bosachtig gebied zat, was het niet makkelijk om hem daar weg te krijgen. Volgens Beekse Bergen was er geen sprake van een onveilige situatie. Het park is inmiddels weer open. Het weer, stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tussen de buien door komen ook droge momenten voor met zon. Dan wordt het een graad of 12. Ook morgen vallen de buien en is het fris. Dan wordt het ook zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Hallo, met Kees.
3: Truus hier, hoe gaat het?
2: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
4: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In Castricum boeken Lokaal Vitaal, VVD en D66 vooruitgang bij de besprekingen over een nieuw coalitieakkoord. Over sommige onderwerpen is al overeenstemming bereikt, over andere thema's wordt nog stevig onderhandeld. Welke thema's dat zijn, willen de betrokken partijen niet vertellen, maar bekend is dat de partijen de afgelopen jaren verdeeld waren over de opvang van asielzoekers en statushouders. Volgende week donderdag moet meer duidelijk zijn. De woning aan de Bannenwaard in Alkmaar, die afgelopen week twee keer het doelwit was van een explosief, is op last van de burgemeester Schouten gesloten. Bewoners moeten het pand verlaten en in de straat zijn camera's teruggeplaatst voor toezicht. De woning was eerder in november 2025 ook al het doelwit van geweld. Toen werd een explosief in de tuin gegooid en op het huis geschoten. Justitie heeft €10.000 tipgeld uitgeloofd. Het college van Alkmaar heeft in een stevige brief aan de gemeenteraad flinke kritiek geuit op de onlangs opgestapte wethouder Christian Schouten van D66. Uit vrijgegeven interne documenten blijkt dat Schouten cruciale informatie heeft achtergehouden voor de gemeenteraad en ook binnen het college. Hij was als eerst op de hoogte dat het COA medio maart 54 statushouders wilde plaatsen in Hotel Alkmaar, maar hield lang vol dat het alleen geruchten waren. In een huis aan de Kasteelstraat in Oud-Karspel is maandag brand ontstaan. De brand was vermoedelijk ontstaan in een elektrische installatie in de aanbouw van de woning. De bewoners waren op dat moment niet thuis en verder raakte ook niemand gewond. De opgeroepen brandweer kreeg het vuur na aankomst snel onder controle, waardoor de schade beperkt bleef tot de aanbouw. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Proef de zee bij visspecialist Heusie in Bergen. Geniet van onze gegrilde tonijn met wakame en sesamdressing. Onze kibbeling van superverse kabeljauw is echt de allerlekkerste. Per portie €6,95. 6 garnalennuggets voor slechts €4,95. Visspecialist Heusie Bergen. Altijd het beste.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning, het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een brand woedde, kunnen hun ICT-systemen weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Mogelijk heeft het iets te maken met senator Ronald de la Rosa, die zich in het senaatsgebouw in Manila schuilhoudt. Hij wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. Op verdenking van diezelfde misdaden werd oud-president Duterte van de Filipijnen vorig jaar opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. Er komt een minimumleeftijd voor sekswerk. Nu mogen gemeenten de leeftijdsgrens nog zelf vaststellen, maar het kabinet wil een landelijk minimum van 21 jaar. Veel gemeenten kunnen 18-jarigen al werken in de seksbranche. Het plan stond al in het coalitieakkoord, maar verantwoordelijk minister Van Wil zegt er nu echt werk van te willen maken. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien met eronder PVV en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met eronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het weer nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken stevige buien over, met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen de buien en ook dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A7 van Heerenveen naar Horen heb je voor Den Oever 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A10, de A10 West naar de A10 Zuid tussen de Baarsjes en Buitenveldert. Bij werkzaamheden zijn daar twee rijstroken dicht. De N232 Amstelveen-Haarlem tussen Schiphol en de A9 2 kilometer. Op onthoud is 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. ndlfonds. Gezondheid begint in je buik.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland is er al veel verkeer onderweg. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het lange hemelvaartsweekend wat in het verschiet ligt. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A9 Alkmaar richting Amstelveen. Bij Amstelveen Stadshart 4 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. De A10 tussen Amsterdam-West en Amsterdam-Buitenveldert 5 kilometer met bijna een kwartier vertraging. Dit komt door wegwerkzaamheden daar. Twee rijstroken zijn dicht. En tenslotte valt op de N201 uit Hoorn richting Hilversum voor de aansluiting met de A2 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Drie inbrekers zijn dinsdagnacht op heterdaad betrapt bij een bedrijfspand aan de Rijksweg in Schoorl. Het gaat om mannen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Ze werden door een oplettende passant ontdekt en zijn daarna door de politie gevonden met een drone en politiehonden. De politie denkt dat de drie koper probeerden te stelen. Op 5 mei was al eens ingebroken bij het Schoorlse bedrijf. De verdachten zitten vast voor verder onderzoek. Een 51-jarige Alkmaarder die 2 jaar geleden de 18-jarige vriendin van zijn dochter aanrandde, is veroordeeld tot een werkstraf van 200 uur. De jonge vrouw was dronken en overnacht in het huis van de verdachte na een verjaardagsfeestje. Toen zij half op de bank lag te slapen, streelde de man haar over haar lichaam. 'S Nachts betastte hij haar ook op de slaapkamer van zijn dochter, waar het slachtoffer in bed lag. Er was 4 maanden cel geëist. De woning aan de Bannenwaard in Alkmaar, die afgelopen week 2 keer het doelwit was van een explosief, is op last van de burgemeester Schouten gesloten. Bewoners moeten het pand verlaten en in de straat zijn camera's teruggeplaatst voor toezicht. De woning was eerder in november 2025 ook al het doelwit van geweld. Toen werd een explosief in de tuin gegooid en op het huis geschoten. Justitie heeft €10.000 tipgeld uitgeloofd. Het college van Alkmaar heeft in een stevige brief aan de gemeenteraad flinke kritiek gehad op de onlangs opgestapte wethouder Christian Schouten van D66. Uit vrijgegeven interne documenten blijkt dat Schouten cruciale informatie heeft achtergehouden voor de gemeenteraad en ook binnen het college. Hij was als eerst op de hoogte dat het COA medio maart 54 statushouders wilde plaatsen in Hotel Alkmaar, maar hield lang vol dat het alleen geruchten waren. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: EJV Media Producties maakt teksten voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven, brochures, folders, websites, kranten en tijdschriften. Wil je zelf leren schrijven? Ook dat kan. Kijk op www.driedenkstappen.nl. Meer weten? Kijk op ejvmediaproducties.nl.
1: Proef de zee bij visspecialist Heusie in Bergen. Geniet van onze gegrilde tonijn met wakame en sesamdressing. Onze kibbeling van superverse kabeljauw is echt de allerlekkerste. Per portie €6,95. 6 garnalennuggets voor slechts €4,95. Visspecialist Heusie, Bergen. Altijd het beste.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dan dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven omdat de toekomst zo ongewis is. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Senator Ronald de la Rosa houdt zich daar schuil in zijn werkkamer. Politie wil hem een arrestatiebevel overhandigen. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. De schoten zouden zijn gelost door zijn beveiligingsmensen. Oud-president Duterte van de Filipijnen werd vorig jaar op basis van dezelfde misdaden opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. De Nederlandse online bank Bunk wil ook uitbreiden naar Zuid-Amerika. Er is een aanvraag gedaan voor een bankvergunning voor Mexico. Bunk noemt dat een logische stap omdat het land een belangrijke schakel is tussen Noord- en Zuid-Amerika. Sinds eind vorig jaar heeft de bank een vergunning waardoor consumenten in de VS kunnen beleggen bij Bunk. De aanvraag voor andere bankzaken loopt daar nog. Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, kunnen hun ICT-systemen weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. Het weer dan nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken de stevige buien over met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen er buien en dan wordt het opnieuw een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je tussen knooppunt De Hoek en Roelof Arendsveen nu 10 minuten vertraging. A9 Alkmaar Diemen ook 10 minuten vertraging. Tussen Bothoeverdorp en Amstelveen. Dan de A10 West naar de A10 Zuid. Tussen de Baarsjes en Buitenveldert. Een kwartier vertraging door werkzaamheden. Er zijn twee rijstroken dicht. De N201 Hoofddorp richting Uithoorn. Bij Schiphol Oost 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor meer nieronderzoek.
3: En ik voor mijn kleindochter met nierfalen.
4: Voor gezonde nieren natuurlijk.
5: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting help je ons te blijven investeren in baanbrekend onderzoek naar nierziekten. Zo maken we samen echt het verschil. Vraag ons gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland viel op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam. Tussen knop het Raasdorp en de A10 heb je een kwartier vertraging. De A9 van Alkmaar naar Diemen tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen. 10 minuten extra. Dat komt voornamelijk door omrijders. Want de A4 richting Amsterdam is bij Bad Hoeverdorp dicht vanwege werkzaamheden. Dan op de A10 West naar de A10 Zuid tussen de Baarsjes en Buitenvelder doe je er een kwartier langer over door werkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht. Ook een kwartier vertraging heb je op de A27 naar Almere tussen Bilthoven en Eemnes. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. 3 inbrekers zijn dinsdagnacht op heterdaad betrapt bij een bedrijfspand aan de Rijksweg in Schoorl. Het gaat om mannen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Ze werden door een oplettende passant ontdekt en zijn daarna door de politie gevonden met een drone en politiehonden. De politie denkt dat de 3 koper probeerden te stelen. Op 5 mei was al eens ingebroken bij het Schoorlse bedrijf. De verdachten zitten vast voor verder onderzoek. Er is een 3e schoonmaakronde nodig voor de riolen bij de Bestevaarstraat in Alkmaar. Het riool is vervuild geraakt door een drugslab. 2 eerdere opruimacties hadden onvoldoende resultaat. Op 18 mei gaat de schoonmaak van start. Omwonenden van de Tromstraat en de Baansingel moeten ramen en deuren gesloten houden. De kosten van de vervuiling lopen intussen op tot meer dan 8 ton. De gemeente hoopt dat geld te verhalen op de criminelen. Hello kan volgende week beginnen met de herinrichting van de Vennewatersweg. Een kort geding dat de stichting Heilloze Weg had aangespannen bij de Raad van State, waarin om een verbod werd gevraagd, is door de stichting verloren. De stichting wilde dat de wegwerkzaamheden werden uitgesteld totdat er uitspraak was in de juridische procedure over het bestemmingsplan. De rechter geeft echter toestemming, mede gelet op de verkeersveiligheid. Dinsdagavond is een automobilist gevlucht naar een aanrijding op de Voorburggracht in Zuid-Scharwoude. Door de botsing liep de achtergebleven auto flinke schade op. Getuigen zagen de bestuurder na het ongeval met hoge snelheid wegrijden richting Noord-Scharwoude. De politie kwam snel ter plaatse en zocht vergeefs naar de doorgereden automobilist. De politie vraagt getuigen of mensen met camerabeelden uit de omgeving om zich te melden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning, het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag al waarschijnlijk langere tijd dood in zijn huis. Vermoedelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdachts hebben gezien rond zijn huis aan de Lijnbaanstraat in Amsterdam. Een deel van de huizenbezitters dreigt de hypotheekrenteaftrek kwijt te raken. Ambtenaren van het ministerie van Financiën waarschuwen dat chaos gaat ontstaan als het kabinet nu niets doet. Over 5 jaar mag een grote groep Nederlanders de hypotheekrente niet meer aftrekken voor de belasting. Wie dat precies zijn, weet niemand. Er is geen instantie die dat bijhoudt. De chocoladerepen van Milka, die in Duitsland kleiner maar wel duurder zijn gemaakt, hadden nooit mogen worden verkocht. Dat oordeelt een Duitse rechter die de actie misleidend noemt. De verpakking van de repen was niet aangepast, waardoor klanten de verandering niet opmerkten. De Duitse Consumentenbond was een zaak begonnen na veel klachten over de zogeheten krimpflatie. De rechter zegt dat het oude product eerst 4 maanden van de markt had moeten worden gehaald. Milka kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak. Bondscoach Ronald Koeman neemt niet 1, maar 3 dagen de tijd voor de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Op 25, 26 en 27 mei kunnen zij zich tijdens een trainingsstage bewijzen, waarna Koeman de definitieve selectie voor het WK bekendmaakt. Op 4 juni vertrekt Oranje naar Amerika en de eerste WK-wedstrijd is dan op 14 juni in Dallas tegen Japan. Het weer, vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar 1 graad of 6. Morgen overdag eerst buien, in de middag wat droger en af en toe zon. En het wordt dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht heb je een half uur extra nodig tussen Maarsen en de Leidse Rijntunnel. Er staat 4 kilometer file. De A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Hoofddorp en Hoogmade, 12 kilometer en 20 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. De A6 Muiden-Lelystad tussen Almere Stad en Lelystad Airport, 20 minuten vertraging. Van de A8 van Amsterdam naar Zaanstad voor het knooppunt Zaandam doe je er een kwartier langer over. En dat geldt ook voor de A9 naar Alkmaar, Zaalsmeer en knooppunt Velzen. Dan de A9 verderop richting Alkmaar tussen Akersloot en Heilo. Daarbovenop ook weer een kwartier vertraging. En bij Amsterdam file op de A10 West naar de A10 Zuid tussen de Baarsjes en Buitenvelder. 15 minuten extra door werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Raadslid Carmen Bosje wil dat de Tweede Kamer komt vergaderen in Dijk en Waard. De fractie van Beter Dijk en Waard heeft daarover vragen gesteld aan het college. Volgens het raadslid is de nieuwe raadzaal een prachtige locatie. Ze wilden ook dat de gemeente de Kamerleden uitnodigt om naar Herugewaard te komen. De Tweede Kamer onderzoekt de mogelijkheid om vaker elders in het land te vergaderen om zo dichter bij burgers te komen. Een 51-jarige Alkmaarder die 2 jaar geleden de 18-jarige vriendin van zijn dochter aanrandde, is veroordeeld tot een werkstraf van 200 uur. De jonge vrouw was dronken en overnacht in het huis van de verdachte na een verjaardagsfeestje. Toen zij half op de bank lag te slapen, streelde de man haar over haar lichaam. 'S Nachts betastte hij haar ook op de slaapkamer van zijn dochter, waar het slachtoffer in bed lag. Er was 4 maanden cel geëist. In Castricum boeken Lokaal Vitaal, VVD en D66 vooruitgang bij de besprekingen over een nieuw coalitieakkoord. Over sommige onderwerpen is al overeenstemming bereikt, over andere thema's wordt nog stevig onderhandeld. Welke thema's dat zijn, willen de betrokken partijen niet vertellen, maar bekend is dat de partijen de afgelopen jaren verdeeld waren over de opvang van asielzoekers en statushouders. Volgende week donderdag moet meer duidelijk zijn. 2 mannen die zondag in Akersloot door agenten met getrokken dienstwapens werden aangehouden, blijken niets strafbaars te hebben gedaan. De politie ging met spoed naar een woning aan het Fluitjekruidpad in Akersloot na een melding over een mogelijk vuurwapen in de woning. Agenten hielden ze allebei onder schot bij de aanhouding. De woning werd doorzocht en niets gevonden. De mannen bleken onschuldig te zijn en na verhoor weer vrijgelaten. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: www.velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot gezondheidsprobleem in Nederland. De raad pleit voor een langlopend onderzoek waarin ook het Q-koortsvermoeidheidssyndroom en ME worden meegenomen. De afgelopen jaren werden moties om meer geld te investeren in onderzoeken aangenomen, maar niet uitgevoerd door het kabinet Schoof. Ook het huidige kabinet wil nog geen grote investeringen doen in wetenschappelijk onderzoek naar de ziekten. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar een chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd. Ook waaiden in Eersel stijgers om. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag waarschijnlijk al langere tijd dood in zijn huis in het centrum. Mogelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdacht hebben opgemerkt. Bondscoach Koeman neemt 3 dagen de tijd om te beslissen over de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Tijdens een trainingsstage op 25, 26 en 27 mei moeten ze zich bewijzen en daarna beslist Koeman over de definitieve selectie. Een week later vertrekt Oranje naar Amerika. Het weer, stevige buien met kans op onweer. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 6. Morgen begint wisselvallig met buien. In de middag wordt het wat droger met af en toe zon en dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je op deze weg nog de meeste vertraging. De A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Hoogmade, 15 kilometer. Door een vrachtwagen met pech is de rechterreis ook dicht en het kost je 25 minuten extra. De A5 naar Amsterdam tussen knooppunt Raasdorp en de A10, 20 minuten vertraging. Het zijn vooral omrijders omdat de A4 naar Amsterdam bij Batuverdorp een aantal dagen dicht is vanwege werkzaamheden. Dan op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar bij de Wijkertunnel 20 minuten vertraging. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook en dat heeft te maken met een ongeluk. Dan de A10 West naar de A10 Zuid tussen de Baarsjes en Buitenveldert heb je een kwartier extra nodig. Ook dat komt door werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
2: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staat nog net geen 90 kilometer file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Hoofddorp en Hoogmade. 14 kilometer door een vrachtwagen met pech. De vertraging is 25 minuten. A9 naar Alkmaar tussen Bad Hoeverdorp en Beverwijk Oost. Doe je er een half uur langer over door bergingswerk na een ongeluk. Staat 13 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Dan op de ringweg van Amsterdam, de A10 Zuid naar de A10 West. Tussen Amsterdam Centrum en Oud-Zuid doe je er 20 minuten langer over. Drie rijstroken zijn dicht. En de A10 West naar de A10 Zuid tussen de Baarsjes en Buitenveldert een kwartier vertraging door werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Drie inbrekers zijn dinsdagnacht op heterdaad betrapt bij een bedrijfspand aan de Rijksweg in Schol. Het gaat om mannen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Ze werden door een oplettende passant ontdekt en zijn daarna door de politie gevonden met een drone en politiehonden. De politie denkt dat de drie koper probeerden te stelen. Op 5 mei was al eens ingebroken bij het Schorlse bedrijf. De verdachten zitten vast voor verder onderzoek. Een 51-jarige Alkmaarder die 2 jaar geleden de 18-jarige vriendin van zijn dochter aanrandde, is veroordeeld tot een werkstraf van 200 uur. De jonge vrouw was dronken en overnacht in het huis van de verdachte na een verjaardagsfeestje. Toen zij half op de bank lag te slapen, streelde de man haar over haar lichaam. 'S Nachts betastte hij haar ook op de slaapkamer van zijn dochter, waar het slachtoffer in bed lag. Er was 4 maanden cel geëist. De woning aan de Bannenwaard in Alkmaar, die afgelopen week 2 keer het doelwit was van een explosief, is op last van de burgemeester Schouten gesloten. Bewoners moeten het pand verlaten en in de straat zijn camera's teruggeplaatst voor toezicht. De woning was eerder in november 2025 ook al het doelwit van geweld. Toen werd een explosief in de tuin gegooid en op het huis geschoten. Justitie heeft €10.000 tipgeld uitgeloofd. Het college van Alkmaar heeft in een stevige brief aan de gemeenteraad flinke kritiek gehad op de onlangs opgestapte wethouder Christian Schouten van D66. Uit vrijgegeven interne documenten blijkt dat Schouten cruciale informatie heeft achtergehouden voor de gemeenteraad en ook binnen het college. Hij was als eerst op de hoogte dat het COA medio maart 54 statushouders wilde plaatsen in Hotel Alkmaar, maar hield lang vol dat het alleen geruchten waren. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Proef de zee bij visspecialist Heusie in Bergen. Geniet van onze gegrilde tonijn met wakame en sesamdressing. Onze kibbeling van superverse kabeljauw is echt de allerlekkerste. Per portie €6,95. 6 garnalennuggets voor slechts €4,95. Visspecialist Heusie Bergen. Altijd het beste.
1: EJV Media Producties maakt teksten voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven, brochures, folders, websites, kranten en tijdschriften. Wil je zelf leren schrijven? Ook dat kan. Kijk op www.driedenkstappen.nl. Meer weten? Kijk op ejvmediaproducties.nl.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening vanwege de protesten tegen een asielopvang in het gemeentehuis. De burgemeester van de gemeente Weidemeren zegt dat de maatregelen nodig zijn nadat gisteravond opnieuw een demonstratie uit de hand was gelopen. Toen werden fakkels en vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid en struiken voor het gebouw vlogen in brand. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan, zeggen ambtenaren. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, zegt politiek verslaggever Roel Bolsius.
4: Het wordt ook niet bijgehouden door de Belastingdienst. Die hebben een wettelijke termijn van 7 tot 12 jaar dat ze de administratie moeten bijhouden. Dus het kan niet gecontroleerd worden. Ja, en dan is het aan mensen zelf. Maar die hebben ook vaak niet de administratie op orde. En dat zeggen ze zelfs bij financiën. Je kan ook niet van mensen verwachten dat ze dat dan allemaal op orde hebben. En dat levert dan dit grote probleem op.
3: Hypotheekadviseurs kunnen nu al geen goede adviezen meer geven, omdat de toekomst zo ongewis is. De avondspits was de drukste van dit jaar tot nu toe. Volgens de ANWB stond er rond 5 uur ruim 1000 kilometer file. Oorzaken zijn het wisselvallige weer en het lange hemelvaartsweekend. In januari stond er door sneeuwval ook één keer meer dan 1000 kilometer file. De autoriteit persoonsgegevens krijgt een nieuwe voorzitter, Aleid Wolfsen, zwaait na 10 jaar af en hij wordt opgevolgd door voormalig advocaat Geert Potjewijd. Eerder verdedigde hij jarenlang grote techbedrijven als TikTok en Uber. Dat hij nu bij de autoriteit persoonsgegevens aan de slag gaat is opvallend, vertelt Thijs Hofmans van de techsite Tweakers.
5: Hij zal eigenlijk nu vooral sancties moeten gaan opleggen tegen niet alleen gewoon kleine bedrijven hier in Nederland, maar ook tegen grote techbedrijven die de AVG overtreden. Dus dat hij eerst aan hun kant heeft gestaan en hun verdedigd heeft, is wel, dat is wel enigszins opvallend als je het zo bekijkt.
3: Het weer vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Morgen overdag eerst buien, maar in de middag wat droger en af en toe zon. Het wordt dan 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad heb je tussen het Koenplein en de afrit Zaanstad-Koog nog 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A10 West naar de A10 Zuid, tussen Amsterdam-West en Buitenveldert. Dat laatste komt door werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Herken jij de kracht van een klein gebaar? Dan is dit iets voor jou. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook donateur. Ga naar humanitas.nl en doneer vandaag nog.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Drie inbrekers zijn dinsdagnacht op heterdaad betrapt bij een bedrijfspand aan de Rijksweg in Schol. Het gaat om mannen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Ze werden door een oplettende passant ontdekt en zijn daarna door de politie gevonden met een drone en politiehonden. De politie denkt dat de drie koper probeerden te stelen. Op 5 mei was al eens ingebroken bij het Schorlse bedrijf. De verdachten zitten vast voor verder onderzoek. Er is een derde schoonmaakronde nodig voor de riolen bij de Bestevaarstraat in Alkmaar. Het riool is vervuild geraakt door een drugslab. Twee eerdere opruimacties hadden onvoldoende resultaat. Op 18 mei gaat de schoonmaak van start. Omwonenden van de Tromstraat en de Baansingel moeten ramen en deuren gesloten houden. De kosten van de vervuiling lopen intussen op tot meer dan 8 ton. De gemeente hoopt dat geld te verhalen op de criminelen. Hello kan volgende week beginnen met de herinrichting van de Vennewatersweg. Een kort geding dat de stichting Heilloze Weg had aangespannen bij de Raad van State, waarin om een verbod werd gevraagd, is door de stichting verloren. De stichting wilde dat de wegwerkzaamheden werden uitgesteld totdat er uitspraak was in de juridische procedure over het bestemmingsplan. De rechter geeft echter toestemming, mede gelet op de verkeersveiligheid. Dinsdagavond is een automobilist gevlucht naar een aanrijding op de Voorburggracht in Zuid-Scharwoude. Door de botsing liep de achtergebleven auto flinke schade op. Getuigen zagen de bestuurder na het ongeval met hoge snelheid wegrijden richting Noord-Scharwoude. De politie kwam snel ter plaatse en zocht vergeefs naar de doorgereden automobilist. De politie vraagt getuigen of mensen met camerabeelden uit de omgeving om zich te melden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: www.velvetmusic.nl.
1: EJV Media Producties maakt teksten voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven, brochures, folders, websites, kranten en tijdschriften. Wil je zelf leren schrijven? Ook dat kan. Kijk op www.driedenkstappen.nl. Meer weten? Kijk op ejvmediaproducties.nl.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 13 burgers om het leven gekomen en 41 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanval op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Vooral de regio Dnipropetrovsk werd zwaar getroffen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. Weerpresentator Peter Kuipers-Munneke legt uit dat de windstoten het gevolg waren van harde regen.
3: De koude lucht, bovenlucht, die wordt mee naar beneden gesleurd met die regen mee. En die botst dan tegen het aardoppervlak. En ja, die gaat zich dan verspreiden. En zo kun je rondom die buien hele zware windstoten krijgen.
2: Het ging in Eersel om een lokaal fenomeen. Overijssel wil de komende jaren de wegenbelasting verhogen. Dat is volgens het provinciebestuur nodig om onderhoud aan wegen en bruggen te betalen. Op 1 juli neemt de provincie een definitief besluit over de verhoging. Die stijgt dan jaarlijks met iets meer dan 2%. Igor Arrieta heeft de 5e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De roze leiderstrui is voor Afonso Eulalio. De finale van de etappe verliep uiterst opmerkelijk, zegt commentator Gabriel Melging.
4: Na een knotsgekke finale waarin zowel hij als medekoploper Eulalio nog een keer onderuit gingen. Daarna miste Arrieta ook nog een bocht en gleed hij nog een keer bijna onderuit. Maar in de laatste kilometer kwam hij toch nog bij Eulalio en ging hij eroverheen. En zo won hij dus die rit in Potenza.
2: Wout Poels liet voor de etappe weten dat hij na dit seizoen waarschijnlijk stopt. Het weer, opklaringen, maar ook buien met soms wat onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door en dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
2: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Ik ben Frank van de Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Het college van Castricum is positief over een nieuw ontwerp voor kindcentrum aan de Vondelstraat. Het oude ontwerp bestaat uit hooguit twee bouwlagen en een gymzaal. In het nieuwe ontwerp zitten de bouwlagen bovenop een verzonken gymzaal. Zo is er meer ruimte voor een schoolplein en staat het gebouw verder van omliggende huizen af. Het college vraagt de gemeenteraad om een bouwhoogte van 11,5 meter toe te staan. Castricum heeft vanaf 29 mei een nieuwe tijdelijke gemeentesecretaris, Andreas de Graaf. De vaste functie is sinds 1 mei vakant. Martine Endhoven, de gemeentesecretaris vanuit Geest, neemt de zaak in Castricum waar. Haar opvolger, Andreas de Graaf, is volgens het college zeer ervaren en neemt enthousiasme en warme zakelijkheid met zich mee. Het Castricumse college hoopt in het najaar weer een vaste gemeentesecretaris te hebben. Een 51-jarige Alkmaarder die 2 jaar geleden de 18-jarige vriendin van zijn dochter aanrandde, is veroordeeld tot een werkstraf van 200 uur. De jonge vrouw was dronken en overnacht in het huis van de verdachte na een verjaardagsfeestje. Toen zij half op de bank lag te slapen, streelde de man haar over haar lichaam. 'S'nachts betastte hij haar ook op de slaapkamer van zijn dochter, waar het slachtoffer in bed lag. Er was 4 maanden cel geëist. Er is een derde schoonmaakronde nodig voor de riolen bij de Bestevaarstraat in Alkmaar. Het riool is vervuild geraakt door een drugslab. 2 eerdere opruimacties hadden onvoldoende resultaat. Op 18 mei gaat de schoonmaak van start. Omwonenden van de Tromstraat en de Baansingel moeten ramen en deuren gesloten houden. De kosten van de vervuiling lopen intussen op tot meer dan 8 ton. De gemeente hoopt dat geld te verhalen op de criminelen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Proef de zee bij visspecialist Heusie in Bergen. Geniet van onze gegrilde tonijn met wakame en sesamdressing. Onze kibbeling van superverse kabeljauw is echt de allerlekkerste. Per portie €6,95. 6 garnalennuggets voor slechts €4,95. Visspecialist Heusie, Bergen. Altijd het beste.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Dit is Radio 80 voor de Kust en Duinstreek met het nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Sommige straten zijn alleen toegankelijk voor mensen die daar ook echt moeten zijn. Ook is een groot deel van de gemeente Weidemeren een veiligheidsrisicogebied, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
4: Dat betekent dat daar een samenscholingsverbod geldt, mensen niet met gezichtsbedekkende kleding over straat mogen en dat de politie preventief mag fouilleren om te kijken of mensen bijvoorbeeld wapens of vuurwerk op zak hebben.
3: In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een asielopvang. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in hun hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en één man is overleden, al is niet bekendgemaakt waaraan. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het Hantavirus. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot probleem in Nederland. De afgelopen jaren werden moties aangenomen om meer geld te investeren in onderzoeken, maar niet uitgevoerd. Gezondheidsredacteur Sander Suurhaken over de politieke wil.
5: In het verleden is er wel geld uitgetrokken voor onderzoek, in totaal 40 miljoen. Dat klinkt veel, maar dat is het niet als je zo'n nieuwe ziekte eigenlijk moet onderzoeken. Nou, dat geld dat raakt na dit jaar op en er is dus geen vervolgplan.
3: De Gezondheidsraad pleit voor een langlopend onderzoek waarin bijvoorbeeld ook Q-koorts wordt meegenomen. In de buurt van Brussel is vanmiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. Het treinverkeer ligt voorlopig stil. Het weer, opklaringen, maar ook buien met soms onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door en dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust en Duinstreek. Radio
7: 80. Just what is it that you want to do?
8: Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do.
9: Away, baby, let's go.
8: We're going to have a good time. We're going to have a party.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Kluft. Goedenavond. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. In een garage bij een huis aan de Moerbeeklaan in Rugewaard is woensdag brand uitgebroken. De opgeroepen brandweer had het vuur snel onder controle, maar moest hiervoor wel wat sloopwerk verrichten. De algehele schade lijkt even goed wel mee te vallen. Een ambulance kwam op de brandmelding af om mensen na te kijken. Het onderzoeksteam van de brandweer zoekt uit hoe de brand is ontstaan. Castricum heeft vanaf 29 mei een nieuwe tijdelijke gemeentesecretaris, Andreas de Graaf. De vaste functie is sinds 1 mei vacant. Martine Enthoven, de gemeentesecretaris vanuit Geest, neemt de zaak in Castricum waar. Haar opvolger, Andreas de Graaf, is volgens het college zeer ervaren en neemt enthousiasme en warme zakelijkheid met zich mee. Het Castricumse college hoopt in het najaar weer een vaste gemeentesecretaris te hebben. Drie inbrekers zijn dinsdagnacht op heterdaad betrapt bij een bedrijfspand aan de Rijksweg in Schol. Het gaat om mannen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Ze werden door een oplettende passant ontdekt en zijn daarna door de politie gevonden met een drone en politiehonden. De politie denkt dat de drie koper probeerden te stelen. Op 5 mei was al eens ingebroken bij het Schorlse bedrijf. De verdachten zitten vast voor verder onderzoek. Hello kan volgende week beginnen met de herinrichting van de Vennewatersweg. Een kort geding dat de stichting Heilloze Weg had aangespannen bij de Raad van State, waarin om een verbod werd gevraagd, is door de stichting verloren. De stichting wilde dat de wegwerkzaamheden werden uitgesteld totdat er uitspraak was in de juridische procedure over het bestemmingsplan. De rechter geeft echter toestemming, mede gelet op de verkeersveiligheid. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Samenscholing is verboden en auto's worden gecontroleerd. Vanavond hingen zo'n 15 demonstranten een spandoek op aan een hek. Dat mocht van de politie als ze daarna zouden vertrekken. Het is nog altijd onduidelijk wie er vanmiddag heeft geschoten in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens het persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. Meer dan 1700 mensen zitten vast op een cruiseschip in de haven van Bordeaux. Ze mogen niet van boord omdat zo'n 50 opvarenden last hebben van maag- en darmklachten, mogelijk veroorzaakt door het norovirus. Andere passagiers vermaken zich nog prima, zegt deze man.
4: People are fairly relaxed. There's no constraints. The entertainment seems to be going ahead as well. We had a very nice show last night. We expect to have another one tonight.
3: Zondag overleed een 92-jarige passagier van het cruiseschip. De doodsoorzaak van die man wordt nog onderzocht. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. De windstoten konden ontstaan door regen en hagel. En dat deed zich zeer plaatselijk voor, zegt weerpresentator Peter Kuipers-Munneke.
5: Schade is wel altijd heel lokaal. En daarom zie je dus nu ook toevallig in Eersel, dat is dan het pechgeval. Dat wil niet zeggen dat het overal zulk slecht weer is.
3: Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is ook een aantal auto's beschadigd. En ook waaiden stijgers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden vannacht. Hemelvaartsdag begint vanmorgen wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar heb je een kwartier vertraging tussen de knooppunten Beverwijk en Kooimeer. Dat komt door werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. In een garage bij een huis aan de Moerbeeklaan in Rugewaard is woensdag brand uitgebroken. De opgeroepen brandweer had het vuur snel onder controle, maar moest hiervoor wel wat sloopwerk verrichten. De algehele schade lijkt even goed wel mee te vallen. Een ambulance kwam op de brandmelding af om mensen na te kijken. Het onderzoeksteam van de brandweer zoekt uit hoe de brand is ontstaan. Rob Opdam, wethouder van Heilo, heeft een erepenning van de gemeente gekregen. Hij kreeg de onderscheiding van burgemeester Marcia van Bruggenkaten tijdens een afscheid in de Witte Kerk. Ten Bruggenkaten zei trots te zijn dat ze de erepenning mocht uitreiken aan Opdam nadat hij zich decennia lang heeft ingezet voor de inwoners van Heilo. In Castricum boeken Lokaal Vitaal, VVD en D66 vooruitgang bij de besprekingen over een nieuw coalitieakkoord. Over sommige onderwerpen is al overeenstemming bereikt, over andere thema's wordt nog stevig onderhandeld. Welke thema's dat zijn, willen de betrokken partijen niet vertellen, maar bekend is dat de partijen de afgelopen jaren verdeeld waren over de opvang van asielzoekers en statushouders. Volgende week donderdag moet meer duidelijk zijn. Raadslid Carmen Bosse wil dat de Tweede Kamer komt vergaderen in Dijk en Waard. De fractie van Beter Dijk en Waard heeft daarover vragen gesteld aan het college. Volgens het raadslid is de nieuwe raadzaal een prachtige locatie. Ze wil dan ook dat de gemeente de Kamerleden uitnodigt om naar Rugewaard te komen. De Tweede Kamer onderzoekt de mogelijkheid om vaker elders in het land te vergaderen, om zo dichter bij burgers te komen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand was gelopen. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. Asielminister Van der Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen vanavond op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Ze moeten in hun hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Aan boord zijn zeker 50 mensen ziek geworden en 1 man is overleden. Eerst werd gedacht aan een uitbraak van het norovirus, maar dat blijkt het toch niet te zijn. Aan boord zijn vooral Ieren en Britten. Er is geen verband met het Hanta-virus dat uitbrak op een ander cruiseschip. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van die duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt ook de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.

0: Waarom het niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radionieuws. Het college van Castricum is positief over een nieuw ontwerp voor kindcentrum aan de Vondelstraat. Het oude ontwerp bestaat uit hooguit 2 bouwlagen en een gymzaal. In het nieuwe ontwerp zitten de bouwlagen bovenop een verzonken gymzaal. Zo is er meer ruimte voor een schoolplein en staat het gebouw verder van omliggende huizen af. Het college vraagt de gemeenteraad om een bouwhoogte van 11,5 meter toe te staan. Castricum heeft vanaf 29 mei een nieuwe tijdelijke gemeentesecretaris, Andreas de Graaf. De vaste functie is sinds 1 mei vacant. Martine Enthoven, de gemeentesecretaris vanuit Geest, neemt de zaak in Castricum waar. Haar opvolger, Andreas de Graaf, is volgens het college zeer ervaren en neemt enthousiasme en warme zakelijkheid met zich mee. Het Castricumse college hoopt in het najaar weer een vaste gemeentesecretaris te hebben. Een 51-jarige Alkmaarder die 2 jaar geleden de 18-jarige vriendin van zijn dochter aanrandde, is veroordeeld tot een werkstraf van 200 uur. De jonge vrouw was dronken en overnacht in het huis van de verdachte na een verjaardagsfeestje. Toen zij half op de bank lag te slapen, streelde de man haar over haar lichaam. 'S Nachts betastte hij haar ook op de slaapkamer van zijn dochter, waar het slachtoffer in bed lag. Er was 4 maanden cel geëist. Er is een derde schoonmaakronde nodig voor de riolen bij de Bestevaarstraat in Alkmaar. Het riool is vervuild geraakt door een drugslab. 2 eerdere opruimacties hadden onvoldoende resultaat. Op 18 mei gaat de schoonmaak van start. Omwonenden van de Tromstraat en de Baansingel moeten ramen en deuren gesloten houden. De kosten van de vervuiling lopen intussen op tot meer dan 8 ton. De gemeente hoopt dat geld te verhalen op de criminelen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: onderkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in hun hut blijven, omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben door het norovirus. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en een man van 92 is overleden. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het hantavirus. Opnieuw is iemand veroordeeld voor de dood van Friends-acteur Matthew Perry. Een gediplomeerde verslavingsbegeleider heeft 2 jaar cel gekregen voor het bezorgen van de fatale dosis ketamine. Hij kocht het bij een vrouw die eerder al veroordeeld is tot 15 jaar cel in deze zaak. Daarna bracht hij de 51 flesjes naar de villa van de acteur. Hij zegt dat hij het geld nodig had en nooit rekening had gehouden met mogelijke ernstige gevolgen voor Perry. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt vannacht af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Herken jij de kracht van een klein gebaar? Dan is dit iets voor jou. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook donateur. Ga naar humanitas.nl en doneer vandaag nog.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radio Nieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. In een garage bij een huis aan de Moerbeeklaan in Rugewaard is woensdag brand uitgebroken. De opgeroepen brandweer had het vuur snel onder controle, maar moest hiervoor wel wat sloopwerk verrichten. De algehele schade lijkt even goed wel mee te vallen. Een ambulance kwam op de brandmelding af om mensen na te kijken. Het onderzoeksteam van de brandweer zoekt uit hoe de brand is ontstaan. Rob Opdam, wethouder van Heilo, heeft een erepenning van de gemeente gekregen. Hij kreeg de onderscheiding van burgemeester Marcia van Bruggenkaten tijdens een afscheid in de Witte Kerk. Ten Bruggenkaten zei trots te zijn dat ze de erepenning mocht uitreiken aan Opdam nadat hij zich decennia lang heeft ingezet voor de inwoners van Heilo. In Castricum boeken Lokaal Vitaal, VVD en D66 vooruitgang bij de besprekingen over een nieuw coalitieakkoord. Over sommige onderwerpen is al overeenstemming bereikt, over andere thema's wordt nog stevig onderhandeld. Welke thema's dat zijn, willen de betrokken partijen niet vertellen, maar bekend is dat de partijen de afgelopen jaren verdeeld waren over de opvang van asielzoekers en statushouders. Volgende week donderdag moet meer duidelijk zijn. Raadslid Carmen Bosje wil dat de Tweede Kamer komt vergaderen in Dijk en Waard. De fractie van Beter Dijk en Waard heeft daarover vragen gesteld aan het college. Volgens het raadslid is de nieuwe raadzaal een prachtige locatie. Ze wilden ook dat de gemeente de Kamerleden uitnodigt om naar Rugewaard te komen. De Tweede Kamer onderzoekt de mogelijkheid om vaker elders in het land te vergaderen, om zo dichter bij burgers te komen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Israël verwoestte sinds het bestand duizenden woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest en nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Netflix gaat vanaf volgend jaar ook in Nederland reclames uitzenden. Er komt een goedkoper abonnement waarbij je ook advertenties te zien krijgt. Je kunt ook meer betalen voor reclamevrij kijken. In veel landen, waaronder Duitsland en Frankrijk, bestaat zo'n reclameabonnement al. Concurrenten zoals Disney Plus en Videoland hebben ook al een optie voor goedkoper kijken met reclame. Hoeveel het Nederlandse Netflix-abonnement met advertenties gaat kosten, is nog niet bekend. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd geraakt en ook waaiden stijgers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot